0: Som com qualidade. É aqui. Estéreo Sul Digital.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaia van Minas, Brazilië. Estéreo Sul, muziek in je leven.
2: Salão Curitiba. Cortes, escova, hidratação, selagem,

0: Estéreo Sul, música em sua vida. Ah.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo